Tommy Roo, hooray for Hazel. Nou het ek vir jou seile, a glass of champagne. Anton Goos en Blommiekie, gedenk aan my, en dan die Campbell Brothers, with a brand new man.

0: The Campbell Brothers met Brand New Man en Anton Goosen se blommetjie gedenk aan my. Ek gee gou verder met net die beste musiek. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Eddie Neanderlander and by the Ancient Dust of Africa. En dan Bobby van Oosveld, Lief My Weer Lewendig. Maak 'n draai in die 70s met Tony Orlando en Dawn. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? En dan Cordelia's Ashes.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Geraldine van Wyk met Voete Weg, Melanie, Your Love Don't Bother Me, en Hayley McKay, Thinking About Last Night. Het ook geluister na Ons Sal Self van Gerard Stein, Rian Benari, Chris Hell, Steve Hofmeyr, Demi Lee Moore, en nog vele meer. Amper al jou Afrikaanse kunstenaars wat in die een snit saamsing. Nou op die speelhuis het ek vir jou Nino D'Angelo met Guardian Angel. Maak het draai in die 80s, vryheid, keeping the dream alive, en dan my ginstelling, Teens Jordaan lied van Soos Bloed, Brandy Carlyle dan om met The Story, en Corlia Botha met Swart Koffie.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Geloom, asseblief, asseblief, Blondie, sê Maria, Jeanette Pretorius, just because I'm a woman. En so het het vir my groetheid geword op die vroege woensdagmorgen. Ek los jou weer in die geselskap van Lee Pruseski, en dan groet ek jou met Nia Nol, I Hold the Sun, Jay Lebeke Langer en Nadine met Skildery. Kylie Minogue, please stay. Nie vanmorgen nie. Dag op aan die dag, man, nie vanmorgen nie. Ek hoop het een heerlijke woensdag, en dan kyk ek even saam morgenoggend, tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Rudy van Dee, daar was ons volgende groet met prachtige klanke van Ronelle Erasmus, getiteld Blommetuin. Voor het Kylie Minogue, so please stay, en ook Nadine met Skildery. 5:00 op die kop op hierdie woensdagmorgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Musiek vir jou van the Bellamy Brothers saam met the Bacon Brothers met Guilty of the Crime. Voor dit plaaslike klanke van Kurt Darren en Charlie's Berg met Elke Dag by jou. Jy is luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Shania Twain nou aan die beurt met Waking Up Dreaming.

Vrolijke vroegochtendklanken van Brotherhood of Man samen met Barry Upton met When the Kissing Stops. Als ook countryklanken van Owen Reglan met All Dirt Roads. Woensdagmorgen samen met Bosveld Stereo 107.5. En dan hou je nog kans tot 6 uur vanochtend of my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Je kan het doen op ons WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Plaatselijke klanken nou van Manny Jackson met My Ou Vrystaat.

En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by die hart van goud, Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Dit is amper 11 minuut oor 8 op hierdie woensdag. Môre nie is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom van my af, Lieper Zeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop ek gaan baie gemoed jou op hierdie woensdagmôre. Plaaslike musiek nou van Leahanie May saam met Sunet Bridges met Jy Speel Met Vuur.

And let's dance away your heartaches and dance away your tears. En dit het saam met Bosal 107.5. Die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort is Brian Ferry en Roxy Music Down. En voor het was het Madonna en Cherish. En nou, La Moinkie, met swinkies en trakkies en alles wat lekker is. Hierdie is Natasha Lee.

0: Die M1 richting Noord, de voorval wat plaasvind het by Nieuwrode. Die M1 suidpad naar N12 West, een botsing wat plaasvind het by die Uncle Charlie's wisselaar. Dan lyk het vir my Crown Mynrie weg, is daar een botsing wat plaasvind het voor Church. Is op die uitkijk vir dit ook. Dis wat ek het op die monitor, die skoolvakantie sluit vandag baie kan bezig raak, soos mense moeilijk weggaan vir die kort skoolvakantie. Bring ons op hoogte 064-115-221 en die verkeer dan aan jou gebring. Dier Valeria Rydeuit is in Suiterstraat, Pretoria West.
1: Valeria Rydeuiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoogkwaliteit herstelwerk. Valeria Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria West. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Wel, ons geniet het meer op derf met die muziek wat jy onthou, nee. Is van die 70er jare Hoppo se movie stand voor het draai gemaakt in die 80s saam met Agnete Valskag en haar man. Ek wil uitkom by muziek van Carly Simon binnenkort voor ek doen hierdie ene van Cam.

Dat is die muziek van David Guetta en die stem van Kelly Rowland, When Love Takes Over. En Stefan Versagie voor het, het een van sy eerste groot treffers, nee, Folk Heaps. Ek het David Scobie om ons nader te neem aan die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram. Hierdie ene het geen bekendstelling nodig nie, is Gypsy Girl.

0: Julle is matroon Nicholas Lou, die wêreld is ons in. Daar is wel klanke ook vir jou pad uit die 90er jare uit van Anne Murray en Bryan Adams. Daar's ook goeie goud van Barry White, maar vir nou, dis presies 11:45 by Bosveld Stereo. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

kinders van die Warrelwind, musiek van Dirk van der Westhuizen en voor hom het jy geluister na Daniel Bradbury se Stop Dragging Your Boots. Lekker ligte country klanke en lekker Afrikaans. 20 minute voor 1, kwart voor 1 tyd vir die jongste verkeersverslag, maar dit is daarom nog nie nou nie. Dis eerste tyd vir No Mercy, Please Don't Go. Please don't-

so vrolik hierdie van Dolly Parton, Violet Dolly Parton, ons sal altyd onthou. There's nickels and dimes and watersheds that shine on me. Goeie Suid-Afrikaanse musiek, maar nou Afrikaans van Heinz Winkler. 100%.

Lekker wijze waarop hier afskoop vir my en jou, dis The Travelling Wilburys. So where were you last night? Goeiemiddag weer keer van my Jean-Dri Fourie. Hierdie is my laaste uur saam met jou, maar ek sien geweldig baie uit daarna. Dit gaan so lekker wees met verskriklike mooie muziek ook waarna jy kan uitsien. Ou goud, bietjie 2000 slanke en lekker Afrikaans. Soos hierdie van Gerard Stein, Sexy Vere.

Rooksein, kyk na my hart. Jerry Lee Lewis, a whole lot of shaking going on. En Nina se 99 Red Balloons, 60 slanke van Jerry Lee Lewis en heerlike 80s musiek van Nina. Afrikaanse musiek ook, so lekker drie in die rij, maar nou, dis 2000 slanke, ek het dit vroeger vir jou beloof. Nee, dis dit nou, dis Marshmallow, saam met Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.

Cheerio gewees en dit was Vanessa, baie dankie aan Roan Pienaar ook vir jou afgelope 2 ure achter die mikrofoon, veilig wees op die paaie Roan en dan ook veilig by julle bestemming kom en geniet die lang naweek. Dan is daar een verjaarsdag boodskap en dit is aan Derek Kreer. Geluk met jou 50ste verjaarsdag, wens jou alle voorspoed en liefde toe van jou pa Theo, sister Colleen, swaar Tommy, niggie Adelaide en neefie Aiden. So ja, baie geluk met daai groot mylpaal. En hier is Olly Tashay met Het jy iemand?

Dit is Tina Turner geweest. We don't need another hero for uit Thunderdome. Dan vertrouw ik het met jou goed gaan. Dit is 8:02. En het is goeienaand weer van my toe net. En sê, hoor ek hierso van Aline van Harties. Sy sê, al die nachte hard gewerk aan die matriek afskeidrokke en verstellings met Bosveld Stereo wat my geselskap gehou het. Vanaand kan ek net ontspan. Nou geniet het na al die harde werk. Ja, en ook vir al die matrikulante wat nog matriek afskeid hou. Geniet het en veilig wees.

0: Kom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
1: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: En dit is die Dixies, Midnight Runners, ook so vroeg 80s enigie, Come on Eileen, en nou ek hoop jy gaan een baie lekker aangename naweek hee, maar voor dit is ek daarom nog hier saam met jou tot so skyns voor 10, en nou is die tyd eerst 13 minuten na 8, en het word gebouwd dier die plaas gehad.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Bel

Engelbert Humperdinck eers gewees met sy eie spesiale weergawe van You're the First, My Last, My Everything, Barry White is en wat een bietjie anderster klink. En dan Boyzone's A Picture of You. Ek vertrou dit gaan goed. Hier is Pieter Koen, die een ding wat ek doen.

En dit was Backstreet Boys geweest, 9:03. Ek is nog saam met jou tot skyns voor 10, is toe net hier so in goeie naam. Backstreet Boys, The One. Nicholas Lowe gooi hier so magiese dinge met Abracadabra.

En het is dan Demis Roussos geweest met Lovely Lady of Arcadia. En dan The King's Tired of Waiting for You. Nou, ek wil ook sê dankie vir allemaal wat ingeskryf het vir die competitie. Altijd vir die competities en deelneem aan die programme. Het is lekker om te sien dat jy deel is daarvan. Het is Juanita Du Plessis tussen woorde.

Janita Du Plessis gewees met tussenwoorde net so na Demis Roussos, a lovely lady of Arcadia. Is Frida to turn the stone.

Oh, there was the part of me that needs you most. Ons het net so klein tegniese probleem met ons plaaslik maar anders klanke vanaand. Alles sports, alles in goeie gemoed. Hoop dit gaan goed met jou op so 'n mooi Woensdag aand. Gaan beter met jou as met my.

Echo Info, Miley Cyrus, My Friend Dolly, a tribute to Dolly Parton. Volgende tik vir jou, DJ Esther Wolf met Dance. Ons is besig met ons plaaslik, maar anders program hier by Bosveld Stereo, hier op hierdie klein Saterdag.

Bernie Pauls se Lucky voor dit Leani May met Boerevry en One Republic en Griffin se You Were Loved. Nee, ja, so stap die tyd ook aan, ons het nog so paar snitte voor ons gaan kom by ons oordenking en ons Christelike snit voor die oordenking. Maar eers het ek vir jou Elmy Kerr se Niks Beter Nie dan uit die 80s, The Ellies, There She Goes, in Arina de Wit, Fire in Your Heart. Is jy nog daar?

Vicky Leandros, Dreams Are Good Friends. Voordat jy geluister na Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. Ons gaan aangaan met mooi klanke. Hier is Vincent Gordon, Bloed is dikker as water. Petulia Clark, Don't Sleep in the Subway. Moet net nie slaap nie, punt, hierdie musiek is nog te mooi. En dan tik vir jou Steve Hofmeyer se Kiss Me.

Mooi klanke van Elvis Blue waren hoort, voordat Elvis Presley se Suspicious Minds, ek weet jy daar ene geniet saam met my. Nou ja, net voor ek groet het ek vir jou nog twee klanke, twee goeie klanke, goeie muziek. Hiso's Cranberries, Dreams, daarna country klanke van Mackenzie Carpenter en Midlands, I Wish You Would.

John Boucher wat die hier afsluit met koue hande, Jade River, Stad van Verlange en Connie Francis, Where the Boys Are. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin in die nieuwe uur met Rocky Burnett, Tired of Towing the Line. Elis Matron, Soon of Nie en die Bellamy Brothers met Boogie Woogie.